Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Hè? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus kapitein zijn Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaf 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt.
1: Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
6: Vaarwel, oude onderbroek.
5: Ik ben Andy Meister.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
11: Turks fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is een mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
11: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
12: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
13: Jouw hits, jouw station.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten. ABC.
9: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus kapitein zijn Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermals.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Beleef de 70s.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. devakantiegids.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang en we naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt zijn een paar files, onder andere de A2 naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Wederom file omdat er één rijstrook dicht is door gaten in het asfalt. Vanaf knooppunt Del, een file van 11 kilometer en 25 minuten. Verder een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Eén rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Ypenburg 20 minuten in de file. Dan nog de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder een kwartier. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. En een pechgeval op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Heilo is de vertraging 30 minuten.
11: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
12: We are officially the hottest AM station.
13: 89. Beleef de 70s.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten.
12: Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik een half uur tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht, voor knooppunt Everdingen, 12 kilometer.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: APC Radio.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits met ruim 400 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere een file op de A7 Groningen-Heerenveen bij Leek. Komt er een ongeluk daar, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Groningen-West een file van 30 minuten. Verder in Brabant is de A59 richting Den Bosch helemaal dicht bij Oosterhout. Komt daardoor een ongeluk. Verdere informatie is nog onbekend. Waarschijnlijk duurt het niet al te lang daar zo. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen een file. 30 minuten, 13 kilometer. Er zijn gaten in de weg en er is 1 rijstrook dicht. En verder is er ook nog file te melden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10 kilometer en 30 minuten. Er staat een kapotte auto waardoor de rechter rijstrook dicht is.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: KBC. Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. 1 rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er 1 rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met 2 auto's. Omrijden is het advies, kan via Breda over de A16 en de A27.
15: We are officially the hottest AM station.
16: A9A, the giant.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
7: Vaarwel, oude onderbroek.
6: Ich bin Andy Meister.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu aardig op. We zitten nog rond de 200 kilometer alles bij elkaar. En er zijn ook nog wel meerdere bijzonderheden te melden. Allereerst de A59 richting Den Bosch. Bij Knoop het Hooipolder is die weg nog steeds helemaal dicht. Waarschijnlijk nog tot ongeveer 21:45 deze ochtend. Tot die tijd kun je dus omrijden. Kies dan via de route via Breda over de A16 en de A27. Verder een groot probleem op de A9. Ook maar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging 1 uur. Hierdoor ook viel op de A22 richting Velsen. Ongeveer 7 kilometer en 3 kwartier er nog bovenop. Dan nog de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 30 minuten vanaf knooppunt Del.
0: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
11: We are officially the hottest AM station.
12: 98. The Giant.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal, hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzaam maar zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 1 uur momenteel. Verder ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Miami Goes!

Als er iemand zingen kan, is het Dionne Warwick wel. Een lied uit de jaren 80, Heartbreaker. De hond van Tineke de Nooi trad op in haar televisieprogramma's. Blijf luisteren, want straks ga ik er wat over vertellen. Ik zeg nu even dat we ook nog muziek hebben van Elvin Bishop, Johnny H. Jazz en zo dadelijk heel snel al de Moody Blues, Meatloaf. Maar nu eerst een korte uit de jaren 60 van The King, Elvis Presley en The Knight Rider.

Als er niet snel iets gebeurt, wordt het stil op uw radio. Denk aan het voortbestaan van Radio Noordzee.

Enjoy het zoute uur, de salty hour on KBC Radio. KBC on Digital Audio Broadcasting. Het zoute uur. Listen every day.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar bijzonderheden nog op de weg, maar de spits is echt lang en breed achter de rug gelukkig. Op de A59 naar Den Bosch is nog steeds de weg helemaal dicht bij Os. Komt een ongeluk met 2 vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan tot die tijd via Eindhoven, over de A50 en de A2. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken een spoedreparatie. De verbindingsweg is daar dicht en omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. De vertraging is 20 minuten. En tot slot nog de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 7 kilometer en een kwartier, omdat er 1 rijstrook dicht is.
12: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
13: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
12: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
13: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
12: Oh, dat is mooi.
13: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
14: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
15: Miami Go! In the new Radio Caroline.

Bizarre naam voor een groep, hè? Johnny Hates Jazz. Ik hou wel een beetje van jazz en van klassiek. Muziek is zo leuk, want die types als Mozart, Bach en Beethoven, die zijn al eeuwenlang beroemd. Ja, we gaan naar Tineke over presentatrice Tineke de Jong. Tineke de Nooi bedoel ik dus, gaan we het hebben. Ik ken trouwens een Tineke de Jong, die luistert wel naar deze show. Tineke de Nooi dus. Ze had een televisiecarrière die liep als een trein en was een pionier pur sang. Was ze bij de radio de eerste vrouwelijke DJ? Bij de televisie introduceerde ze in 1982, had ze zelf bedacht, het huiselijke televisieprogramma In de Middag. Met een kok die live iets stond te bereiden en haar eigen hond, ja, die door het decor scharrelde. Dat vond ik altijd zo grappig. Ja, nu zijn die programma's niet meer van de buis te slaan. Toen was het heel nieuw. Trouwens, een televisie heeft geen buis meer tegenwoordig. Voor ik bedweterig ga doen, snel even een plaatje draaien van Cilla Black. It's for you.

0: last van lekke of natte kelders, vochtige of regendoorslaande muren? Bel dan Ordex in Deventer. Telefoon 05700 23858. Vocht en water verdwijnt waar Ordex verschijnt. Radio
1: Noordzee International Station. Dit is Leo van der Groot op KBC Radio, in de Gelderse Vallei op DAB+ en via de stream.

En dat was muziek van Ultra Fox. Als je mij een mailtje wil sturen, dan stel ik dat zeer op prijs. Ga naar mark@kbcradio.nl. Mooie dag nog.

0: vanaf de hoogte.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is Dick de Haart met het Radio Nieuws. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Gaarder in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Gaarder is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle heb je nu een kwartier vertraging. Houd daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven. Volgt dan de A50 en vervolgens de A2. We are officially the
0: hottest AM station.
11: 89.1. Onderweg met Bob van Beten.

0: Cupid, I've loved you for a long time. Nou, dat klopt inderdaad, ja. We zijn al lange tijd bezig en ik hou ook van je natuurlijk. Onderweg op KBC. De Spinners uit Detroit. Toen heette ze ook nog gewoon de Detroit Spinners. Maar later wist iedereen dat ze uit Detroit kwamen. Dus de Spinners. Onderweg op KBC. Het is weer gestart. Het is de 21ste. Vandaag, over een maand, is het de langste dag en de kortste nacht. Ofwel de meeste zonuren, theoretisch, hè? Maar dat is niet helemaal waar, want misschien is het wel een hele verregende dag. Met heel veel bewolking dus, dat kan. Vandaag niet. Vandaag komt er steeds meer zon bij en vanaf vandaag, het gaat alleen maar stijgen. Spanje gaat de temperatuur omhoog, een dikke 30 graden in het zuiden. Ook Frankrijk koerst weer richting 25 zonder problemen. Of dat overal zo is, dat ga ik je vertellen. België krijgt wat hogere temperaturen. Geldt voor Nederland, dat geldt voor Duitsland, dat geldt, nou ja... Een compleet weeroverzicht schotel ik je voor. Maar pas in het volgende uur hoor. Hey, kalm aan zeg. Jongen, jongen. We gaan de zomerse kant op. Welke kant je ook oprijdt. Het is lekker weer in Europa. Het kan ook zijn dat je in Canada zit. Dan ben ik heel benieuwd hoe je het daar hebt op dit moment. En hetzelfde geldt in Brisbane. Bij Harry bijvoorbeeld. Of in Cairns. Bij Ron en Wilmie. Ik ben benieuwd. Laat maar weten. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Daar is Edwin Rijmink. Hier is Joop de Jong. Daar is Philip de Cowboy uit België. Cowboy Phil. Martien de Tuinman is er even bij met een berichtje. Kees, José, Buk. Zijn we weer en route of gaan we weer en route? Celen Jaap, Rauw en Ruud. Ik noem gewoon even wat namen waarvan ik denk van... Oké, die zijn er al. Nou, en jij kunt er ook bij zijn. Nogmaals, Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. En hey, Sandra, die is er ook namelijk.
1: Bob met de Bob Spier.
0: Hey, hallo.
1: Een leuke uitzending van ja. Bijna Weekend.
0: Kijk, later dan. Ja, we horen je graag. Ja, bijna weekend en een lang weekend ook, hè. En de één na laatste uitzending van deze week is ook de één na laatste uitzending vanuit de oude vertrouwde studio. En dan heb ik vanaf mei 2012 hier de live radio uitzendingen vandaag gedaan. Dus een beetje een memorabele dag. Nou, nog niet echt vandaag, maar morgen zeker wel. Dat wordt de allerlaatste. En dan vanaf maandag of op Tweede Pinksterdag live... of op dinsdag, als de studio klaar is, wordt het echt op Tweede Pinksterdag de allereerste live.

0: Ja, Get Off uit 1978. Oké, Harry, het is duidelijk. Natuurlijk was ik even vergeten. Het is bijna winter. Op 1 juni begint onze winter, Bob, hier Down Under. En bij Ron en Wilmy in Far North Queensland is het...
1: The dry season. The dry season.
0: Thanks, mate. From Brisbane, Harry de Heen. Hij is erbij op deze donderdagavond voor hem. Wij moeten nog eerst door de ochtend zien te komen. Ik wil niet zeggen door de ochtend zien te worstelen, want dat gaat heus wel lukken. Tot nu toe is het goed gelukt. Is het inmiddels 14 over 11, Alive and Kicking Radio. Dat maken we lekker samen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Er is al veel binnen, mensen. Ik noemde al even wat namen. Zal ik nog even doorgaan? Tuurlijk, maar ook wel gelijk inhoudelijke zaken. Kun je een mooi plaatje draaien van de Eurythmics? When Tomorrow Comes. Maar ja, Johan, je bent erbij. Je schrijft erop woensdag, Tomorrow Comes. Ja, maar in mijn beleving is het toch echt donderdag vandaag. Maar het nummer vind ik wel erg goed, hoor. Ja, 1986, sowieso goed, hè? Dave Stewart en Annie Lennox in de Eurythmics Tour. Dus dat ga ik even regelen voor je combi 1. Hij is erbij voor de duidelijkheid in de volle 2 uur. Waarschuwing van Johan van Levering Oegriessen. Evers is er ook. Evers! Evers Brugman, goedemorgen. En Hans de Viking. Ja hoor, ik kan al compleet met de fotoreportage zien wat er allemaal is gebeurd. Het korte verhaal. Morgen, Bob. Gisteravond de boot opgegaan in Stavanger. En er waren een paar bekenden op de boot. En dus was het ook supergezellig. Vanmorgen kwam de boot om 8 uur aan in Hirthausen in Denemarken. En we moesten even wachten voor de personenwagens en de campers. Die zullen er wel weer veel geweest zijn. Oh, mijn overbuurman en buurvrouw dus eigenlijk, moet ik zeggen. Maar ik sprak Ron, mijn overbuurman. Die zei, ja, we gaan morgen met de camper weg. Ik zeg, dat is leuk. Ze gaan naar Frankrijk deze keer, maar ze gaan eigenlijk altijd naar Denemarken toe. Maar ze gaan nu weer naar Frankrijk. Okay. Daar hebben ze elkaar ooit ontmoet. En Ron en mijn overbuurvrouw, zijn vrouw dus, zeg maar, die zijn iets van, denk ik, 80 jaar getrouwd of zo.

0: terug naar jou. Want ze gaan dus geregeld naar Denemarken toe. Maar daar gaan we natuurlijk voor het verhaal van Hans vandaan rijden. Heerthals, wachten voor de personenwagens en de campers. En toen mochten we gaan rijden. En nu ben ik op weg naar Moerdijk. Met 16 graden en het zonnetje erbij. Laat de muziek maar komen. Nou, meer muziek is onderweg. Gaat voor jou zeker ook lukken, Hans de Viking. Gerrit de Winnetou, hij heeft de duim omhoog. Dat betekent lekker bezig. Want gisteren was hij al in de richting van Berlijn aan het koersen. Ik kan me voorstellen dat de neus nu de andere kant op staat. Maar je weet het natuurlijk nooit. Chippy, Martin, ook die hoor je in onderweg. Op KBC, wanneer? Ja, nu bijvoorbeeld.
1: Hey, goedemorgen Bobby.
0: Hey.
1: Nou, onderweg is. Ja, oh. Martinez.
0: Martinez is erbij.
1: Daar is hij weer.
0: Gezellig. En?
1: Ja, onderweg naar Alphen.
0: Alphen?
1: Ja, gleeg met de vanochtend orkaan als laatste eruit.
0: Jodem, snel dan, gedaan. Hoppa. Ja, dat gaat goed.
1: Nou ja, Alphen ga ik niet halen vandaag, dus dat wordt
0: ja?
1: Ergens onderweg staan.
0: Waar en denk
1: waarschijnlijk,
0: je?
1: Waarschijnlijk sta ik vanavond bij de Moerdijk.
0: Oh ja.
1: Met de Celiappie.
0: Oh, echt waar?
1: We hebben even de telefoon, dus we hebben daar afgesproken.
0: Oh, kijk eens.
1: Gaan we ergens bij de Moerdijk staan. Dus,
0: ja.
1: Nou, dat dus.
0: Ja.
1: En ja, voor de rest, de lucht is blauw.
0: Tweede tuur weer gauw voor jou.
1: Het is droog, het is lekker temperatuur. De korte broek is aan.
0: Ja.
1: De melkflesjes kunnen weer bijkleuren.
0: Ja.
1: Dat dus.
0: Ja.
1: En dat was het eigenlijk. Dus okay. Nou Bob, als je voor mij nog een bakkie hebt en een toastie,
0: ja,
1: dan gaan we spreken. Later.
0: Hoi, later. Zeker. Ik dacht ergens heb ik wel een teletubie zitten, maar... heb ik gevonden. Ik weet niet welke lala het is.
2: Oh,
0: dat is deze. Ja, nou helemaal voor elkaar. Onderweg op KBC Radio. Wat een feest om erbij te hebben, die lala. Ja, oké. Okay. Verkeersinformatie van de ANWB zometeen. Ja, Jaap had ook al gestuurd dat hij erbij was. Gisteren sowieso was het gezellig in de Routier waar ik was. Lekker gegeten met 3 landgenoten en een sappie erbij. Vanzelfsprekend natuurlijk. Nu op mijn gemakje richting Alphen. Ga jij dat dan wel halen of niet? Misschien een meet and greet. Oh, toch meet and greet met Chippy vanavond in Nederland. Nou, het moet geen gewoonte gaan worden natuurlijk, hè. Doen we straks maar een doppie, joh. Zullen we nu alvast even doen, Jaap? Doe ik even met je mee. Heb wel zin in. Ja? Oké. Okay. Nee, dat gaat niet. Oké, okay, dan doe ik dat wel. Een lekkere tosti, zo meteen met een beetje sambal. Ik weet het toch, dat komt wel voor elkaar. Sailor Jaap onderweg voor Zeeman natuurlijk. Ja, Rauwe Ruud is vanmorgen aangekomen in de haven van Genua. Vanaf Porto Torres in Sardinië. Daar spreek ik de Spaans uit volgens mij. Porto Torres, Sardinië. Kijk eens aan, wat een mooie foto. Ja, daarom zeg ik kijk eens aan, wat een mooie als je er zo aankomt varen. En dan zie je zo'n stad tegen de bergen gebouwd. Ik vind het altijd mooi. En dat schip ook wat er ligt, zeg hij. Een soort prinsessenschip is dat, maar dan echt, nou ja, 30 keer zo groot als een kasteel volgens mij. Ik ga vanmiddag de trailer volgooien met de banden en dan op huis aan. Ruud, goede reis richting het Pinksterweekend. Maar natuurlijk op de wegen ontzettend druk gaat worden. De Europese wegen. Ja, de ANWB zometeen. Ik heb het beloofd, die zitten erbij. Edwin Gerritsen. Nee, ik heb geen idee wie. Ik zeg Edwin, ik denk het. Of meneer Mooi. Kan ook. Of Erik Evengroen. Of wie dan ook, we horen het zometeen. Ruud, goede reis voor iedereen trouwens. Een fijne show aangeboden. Onderweg op KBC. Nou, hier staat als onderwerp in deze mail van iemand. Die iemand benoem ik zo meteen. Nieuwe loopbaan. Oké, okay. Nou, daar ga ik eventjes zo meteen goed naar kijken. En ik ga het je voordragen wie dat dan weer is. Want het is vandaag wel even de aardbeien met slagroomdag. Daar hoor je stil van, hè? Ik heb ze niet in huis, maar Strawberry Fields Forever van de Beatles zou een goede suggestie zijn om te laten horen, zegt Harry. Daar heb je gelijk, in 1967. Strawberry Fields. Zomerkoninkjes. Heerlijk. Ik vind framboos ook lekker. Ik vind sowieso wel fruit lekker, maar niet alle fruit. Ik hou niet van kiwi bijvoorbeeld. Nee. Maar goed, dat gezegd hebbende. Nog even een paar berichtjes, wel even leuk. Ja, zeker wel. Eagle Sky, Peter, Leijendekker. Morgen Beeman, broodje gezond. Zonder mayo, hè? Straks, als het kan. Leuke foto weer, Peter. Dat AI is toch wel geweldig? De Zwiebertestocht

0: 2027. Beren op de fiets. Het is allemaal wat. En eens even kijken. Ik heb een laat bericht gekregen gistermiddag van Dirk. Dirk van Garderen. Dat is lang geleden, Dirk. Maar ook sowieso laat. 1 dag in touwen gestaan met een kapotte radiator. En net een half uur bezig geweest met repareren. Groetjes Dirk aan iedereen. En hij staat nu, staat hier namelijk morgenochtend los in Italië. Dirk, ga even lekker los. En komt dat wel voor elkaar, denk ik dan. Meer berichten zometeen. En de Eurythmics Combi 1 komt eraan na de ANWB-ronde.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
0: Tim.
1: In België wordt gewerkt aan de A12 van Antwerpen naar Brussel. De weg is tot 31 mei op doordeweekse dagen afgesloten bij de Rubeltunnel. Steeds van 8 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. Vanaf 31 mei gaat de weg richting Antwerpen dicht. In Frankrijk is bij Lyon komend weekend de Fourvière-tunnel in beide richtingen dicht. Dit is de verbinding tussen de A6 en de A7 in de stad. De afsluiting duurt tot maandagochtend 6 uur. In Oostenrijk zijn op de A14 Lindau-Bregenz werkzaamheden bij de Pfandertunnel. Steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend wordt het verkeer omgeleid via één van de tunnelbuizen. Dit duurt tot eind oktober. Op zaterdag 30 mei is in Oostenrijk de Brenner Autobaan, de A13, afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege een demonstratie. Ook de B182, de Brennerstrasse, gaat voor veiligheidsredenen dicht. Dit is tussen 11 en 7 uur. Bestemmingsverkeer mag wel doorrijden. Vrachtverkeer mag vanaf 9 uur 's morgens niet meer over de A13 rijden.

0: Eurythmics, was hij goed, combi 1? Ja, hè, want je had hem zelf aangevraagd. Dus volgens mij is dit wel jouw keuze die ik heb ingewilligd. Waarvan je denkt, wauw, zo kan ik wel richting het weekend. Dat is alleen maar mooi. Nog even een kleine ronde met post. Ja, natuurlijk, er is veel binnengekomen. Dus kijken waar we de tanden even in kunnen gaan zetten. Onderweg op KWC Radio. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. Het is veel vandaag. Tostietjes worden verzorgd zometeen. De kenner weet het natuurlijk wel door de kantinejuf, juffrouw Corrie. Zo vanaf 1:15 komt ze binnen. 11:15, sorry, dat ben ik kwalijk. Ja, afhankelijk van waar je zit natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat je al eerder je tostie voorgeschoteld krijgt. Lekker hoor. Onderweg. Via Middengolf 891 en 1008 kilohertz. Dirk van Garderen. Dirk is erbij. Ik vind het leuk, Dirk. Ja. Hij is in Italië aan het lossen. Ik heb intussen een duimpje gestuurd. In aanleiding van zijn bericht. Zijn al wat berichtjes binnengekomen. En het is een beetje gesprek van de dag aan het worden volgens mij. Over AI en muziek. Zoals Freek de Reiziger gisteren zijn muziekje doorstuurde. Best heel oké. En ik dat onderweg liet horen. Ook door AI gemaakt. Bijzonder, hè? Even nog kort. Michel die zegt, ja, wij gaan op vakantie. Je had het erover. Italië met een camper. Via Bregenz een bezoek van een vriendin, jongste dochter. En dan naar Como, via de westkant naar Napoli. Lekker. Steken we over naar Bari. Zo, wat een lekkere reis. En dan weer naar boven, via Bologna naar Toscana. En dan via via Frankrijk op huis aan. We houden jullie wel op de hoogte. Nou, dat vind ik leuk. Zeker. Heerlijk, weer wat anders dan... toch niet eigenlijk. In je camper slapen dan in vergelijking met je cabine. Maar nu gaat de hele familie mee. Dat is wel leuk. Min of meer. Hè? JW, Jan Willem. Jawel, wat heb jij gestuurd allemaal voor leuke foto's? Gisterenmiddag spontaan bij zwager en zus. Wilco en Annette dus, beland. En nog even op de verjaardagsvisite dus geweest van Annette. Die gisteren 38 of zo is geworden. Leuk. Ja. We hebben gisteren gefeliciteerd. Meerdere keren in de uitzending. Superleuk dat je er was, denk ik daar. Ik mocht ook nog even mee eten. Bedankt, zus. Alweer Jan Willem van Apeldoorn. Ook nog even kennis mogen maken met een Deense oldtimer. Dat wil zeggen oldtimer vrienden die op bezoek kwamen. Oh ja, dat had Annette bericht inderdaad. Dat zou gisteren gebeuren. Dus, superleuk allemaal. En voor nu allemaal een fijne dag van JW Jan Willem van Apeldoorn. En veel plezier van dit weekend. Hè? Volgens mij ga je ook met je Saab, begrijp ik toch, rijden. Oldtimer rit. Een bijeenkomst. Heel goed, heel goed. 11:30 intussen, even nog één bericht hier dan. En dan zometeen alle ruimte weer in een lange ronde met post. Morgen Bob en onderweg, we zijn er weer bij. Hier is Hannes van Tontrans. Vanmorgen 2 keer Bladel Oosterhout gedaan. Naar de boot en nu op weg naar Nieuw-Weerlingen om te gaan laden voor Bladel weer erop. Oké. Van Bladel uiteindelijk weer naar Bladel. Oké. Dubbel op in het kwadraat. Vandaag misschien. Ho. Alexander Curly heb ik gisteren laten horen. Maar het was inderdaad 1 nummer. Maar wie weet dan toch vandaag 2 nummers. Of nog eentje erbij. Dat kan ook. Dan worden het 3 nummers. Of toch morgen. Ja. We wouden het een beetje spannend dit programma, Hannes. Dat snap je. Nog eentje dan. De tuinman. Goedemorgen. Tuinman is een bietje aan het klussen. De kastplank even verven. Op de kantplank staat hier. Even verven. En dat moet ook gebeuren natuurlijk, ja. Zo, dan weet je dat alvast. Onderweg, muziek van Fleetwood Mac. Family Man van het album Tango in the Night. Even kijken of we een groen licht hebben van de ANWB. Ja, dat krijgen we inderdaad zometeen. Voor de Nederlandse verkeersinformatie. En de Europese reis- en verkeersinformatie, die heb je natuurlijk al gehad. En het weer komt er ook nog aan. Nou, kortom, blijf lekker luisteren, zeg ik dan. Even toeteren met Herb Alpert. Lekker hoor. Oké. Ik vind het mooi, Herb.
1: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
2: Flex Estate. Own your deal. Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten?
3: Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw moet de orthodox-Joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
13: De A59 vanuit Os naar Den Bosch is nog steeds helemaal dicht bij Os na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder ook nog een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. De A28 naar Amersfoort, daarom daar file. Vanaf Nijkerk 5 kilometer en 10 minuten. En verder nog de A12 en de A7. In beide gevallen vielen voor de Duitse grenscontrole ongeveer 10 minuten.
14: Brik.
15: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
14: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
15: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
14: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet.
15: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
14: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
15: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen.
16: Stay tuned.
17: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
14: Brik.
15: Ja, Brikken, kom maar.
14: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
15: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
14: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
16: Koop je CB bij KBC.
18: Roger.
16: Ga naar kbcimport.com.
19: Onderweg met Bob van Beten.
20: KBC.

Dat is een goede boodschap. Rij veilig. Drive safe. Miles Smith, Niall Horan. Onderweg op KBC. Op middengolf 891 1008 kHz. Via de internetstreams op diverse radio-apps kun je dit programma beluisteren. Ook via Barregaande Radio en via Hollands Palet in Den Haag totaal niet te vergeten. Zo even gaan klussen in de tuin? Ja, tuurlijk ja. Eigen huis in puin, eigen huis in tuin. Het melodietje daarvan. En nu is het me duidelijk. En niet zozeer de tuin, maar de tuinman is een beetje aan het klussen. De kantplank verven. En dan doel jij volgens mij op de kopse kant van de carport, noem ik hem even. Ja, van de overkapping, zeg maar. Ja, fotootjes daar getuigen van. Eindelijk, ik snap hem. Dus toch niet de kastplank, maar de kantplank. Tuurlijk. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Een nieuwe loopbaan, die begin je niet zomaar. Hola amigos y amigas. Kijk in de bijlage, Bob. Groetjes aan iedereen. Frankie Highland, wat gaat hij doen? Ik ga het doen. Per 1 juni zal ik DAF afleverinstructuur zijn bij Bakker Bedrijfswagens. Hé? Wat leuk. Ik vind eigenlijk dat dit er wel bij hoort dan. Gefeliciteerd! Frank, van harte. Hé, juni, dat zit er al heel gauw aan te komen. Dat is maandag over een week. Afleverinstructeur bij Bakker Bedrijfswagens. Bakker Zeewolde? Of Bakker op een andere stek? Ik ben benieuwd eigenlijk. Nou, dat horen we dan wel even. Een goede start. Een mooie start. Je bent nooit te oud om te leren. Oh, ik heb de mogelijkheid gekregen, zegt hij in een aanvullend bericht, om een nieuw en uitdagende baan te starten. Dus bij DAF afleverinstructeur bij Bakker Bedrijfswagens 1 juli. Ik ga dit nieuwe avontuur met veel zin aan en kijk er echt naar uit. Ja, dat geloof ik wel. Hoef je niet te verklaren, dat begrijp ik. Ik kijk tegelijkertijd terug op een vrij korte, maar zeker een leuke tijd bij Noordendorp Transport. Ik heb daar ook veel plezier mijn werk mogen doen. Ja, Frank. Ik denk bijvoorbeeld ook nog wel eens aan Van Renen in Barneveld. Tja, er hebben ook veel chauffeurs gereden trouwens, die nu ook een andere loopbaan zijn gestart. Dat is waar. Frank, goede start nogmaals. Nou, messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Eens even kijken wat we zoal hebben binnengekregen. Even kijken of we nog wat namen zien die ik gemist zou hebben, die voor 11 uur binnengekomen zijn. Nee. Dit is allemaal oud, dit is heel oud. Allemaal berichten met een baard. Cowboy Phil. Ja, België meldt zich. Bob, alle onderwegjes vanuit de zonnig Edegem. 17 graden, wens ik iedereen een fijne uitzending en veel veilige kilometers toe. Ja, het uitstapje naar mijn collega Paul is niet doorgegaan. Is in het water gevallen omdat zijn inwonende vriend Erwin voor de zoveelste keer met de ziekenwagen moest worden afgevoerd. Gadverdamme, wat een bericht, man. Ja. Beide wens ik dan ook veel sterkte toe, schrijft Philip. En wij dus extra sterkte daarbovenop nog een keer. Tot morgen, vrienden van Onderweg Familie, Cowboy Film. Nou, het is wel wat. Joop, Zijderlaan, Tolwijk, Bob en alle luisteraars van Onderweg, ik ben erbij. Vanmorgen gelost in Wildervank en nu weer aan het laden in Rijnen voor Eindhoven en Gekste. En dan gaan we vanmiddag even los, jongen. En dan gaan we door naar RV. Doe mij maar eens even een bakkie. Oké. En straks een tostietje. Kan ook haast niet missen natuurlijk. Lekker, man. Tostietje kaas. Oh nee, hamkaas staat erbij. Fijne uitzending voor iedereen. Joop Zijderlaan Stolwijk, collega dus van Sandra. Jan Gimbis. Hey, we zijn weer terug van een rondje Denemarken. Vandaag de dag verder vullen met containers ophalen op de Maasvlakte, jongen. Nou, ik zeg dat jij het kunt. Helemaal goed. En Edwin van Tielbeek. Ik vertel wel even dat hij erbij zit vandaag. Ze zijn me inmiddels aan het laden in Dresden. Collega's net weg en ik krijg het restant. Ze zijn er nog wel even mee bezig, tot een uur of één. Jongen, het is al wel wat. Weet je wat ook wat is? Jeroen Schild is erbij. Je hoort hem zo. Is er van het lossen. Kees Diepers heeft zich gemeld. En de buschauffeur uit Eindhoven, Vincento, is er ook bij. Net als Rimco. Hey, als je niks anders kunt, dan een duimpje sturen. Ofwel, als je aan het sturen bent, dan kun je niks anders. Doe dat dan ook. Bluetooth, hè? Niet aankomen, niet aan je telefoon komen. Of heel kort. Wat mag dan? Dat mag dan. Voor de rest zou ik zeggen, rustig aan. Lekker luisteren. En als je wel iets kunt sturen, messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Wat is dit dan voor een feest? Wat is dit voor feest op dit tijdstip? Nee, dat is te vroeg. Ja, tenzij Hannes Tontrans. Daar gaan we met Bob.
Dubbelop, Alexander Curly. Wie kent er niet?

Alexander Curley was een groot succes voor hem. Hollanders in de jaren 80. Ja, gaan we er twee laten horen nog? Nou, we hebben een echte Bob dubbel op in het kwadraat. Het zou zomaar eens kunnen. Ik denk dat het wel hartstikke leuk is. Meer berichten zometeen na 12 uur. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Jacco is er intussen ook bij gekomen met de perikis. Even gelijk kijken. Ja, nu geladen in Kallenhart. Een vrachtje kalkzand steentjes voor Barneveld. Het is allemaal wat. Ik denk, Jacco, dat je dat wel kunt. Ik denk het wel degelijk. Zometeen I'll Never Drink Again. Oké, een bakje koffie dan. De gedachte op iets anders vanavond. Maar we beginnen natuurlijk met deze.

0: officially.
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
15: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil lagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd, Meta 29 en Google 60. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten.
16: Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben, worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met twee vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Amersfoort 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt één rijstrook minder. En tot slot een file waarvan je weet dat die er komt te staan. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
18: We are officially the hottest AM station. 891.
19: Onderweg met Bob van Beten.

0: Kantine, juf, geef me nog even lekker een tosti. Ik denk, nou, ik neem nog even een hapje. Maar Leon is al klaar. Leon Haywood. Don't push it, don't force it. Even mijn mond leeg eten, hoor. Is niet netjes, hè. Maar, ik geef het toe. Maar als je ook een tosti wil... Laat weten aan Van Beter. Messenger Bob Van Beter of bob@kbcradio.nl. Goedemiddag. Voor de meesten onder ons en niet voor iedereen. Bij Harry niet, daar is het alweer bijna ochtend. Good evening, Brisbane. En voor sommigen is het al lang middag. In het vliegtuig zitten Luc en Miranda Segers. Die gaan weer onderweg naar Terneuzen, de thuisbasis van die zwaai. Gaan ze met de vele Duitse gasten Pinksterweekend vieren. Zij zijn weer thuis en ze vliegen op dit moment vanaf de Peloponnesus over het water richting de Casa. Ik meld het maar even, want anders denk je, waarom hebben we geen bericht van... Dan heb je hem gisteren gemist, de uitzending ook, van Luc Segers. Nou, daarom, omdat ze aan het vliegen zijn. Kalk, zand, steentjes, Barneveld, het komt eraan hoor. Jacco is daarvoor aan het zorgen. Hij is onderwegs. Goed zo. Onderweg, het wordt warm, mensen. Nou, nog niet hier, het valt allemaal wel mee. Ik heb het er straks gezegd in het voorgaande uur, het eerste uur van dit programma. Dit is mijn één na laatste show, middag, radioprogramma vanuit mijn oude vertrouwde studio. En dat voelt best een beetje leuk en gek ook tegelijk. Ja. Morgen vindt de verhuizing plaats in de middag. KBC verhuist mee. Een nieuwe plekje in het nieuwe huis. En dag huis, dag lieve oude woning, dag studio. Maar we bouwen hem daar weer netjes op, doen we vrijdagavond en zaterdag. En dat betekent maandag, tweede Pinksterdag. Sowieso dinsdag live radio maken vanuit de nieuwe locatie. Dat is wel weer heel erg leuk. Maar het is op zich ook wel heel erg gek hoor, om dit deze studio te verlaten na... Nou, volgens mij was de eerste uitzending 12 of 14 mei van het jaar 2012. Er zijn heel wat live uren radio gemaakt. Dus ik kijk nog even om me heen. We kunnen niet alles mee verhuizen morgen in één keer. Zaterdag nog deel 2 en dan zal het volgende week dan wel deel 3 zijn. Maar nou ja, er zijn veel mensen hier ook op bezoek geweest. Die weten dat wel. En dat wordt lege ruimte. En daar moet alleen de hele woning nog worden verkocht. Dus laten we hopen dat dat gauw gaat gebeuren, want het kost best een hoop geld extra, zeg maar, wat niet meer nodig is. Nou ja, we gaan het maar afwachten. Zal er wel iemand dit plekje willen hebben? Deel het op Facebook als je wilt. Dat zou ik zeer waarderen. Of via andere socials natuurlijk. Rimco, had ik al een duimpje teruggestuurd naar je? Nee, maar bij deze wel. Rimco Soederhausen. Kees Diepens ook geen duimpje van mij gehad, maar ik had wel je naam genoemd, toch Kees? Dus bij deze. En de buschauffeur luistert naar KBC Radio. Morgen wordt ook weer middag, Bob. Vincent van Bochhoven in Eindhoven. Johan, bedankt voor het draaien, zegt hij. Van de Eurythmics, When Tomorrow Never Comes. En in het voorgaande uur hadden we het ook over mijn zendmast die er gaat komen. Dachten de buren, maar is niet zo. Ik wil niet stoken, maar als jij tegen de buren zegt over een zendmast in de tuin... kan ik me wel voorstellen dat je huis nog niet verkocht is. Oh, gaan we zo beginnen. Het was het oude huis, zeg maar, waar ik nu zit. Nieuwe huis, nee, nieuwe huis. Het is al wat, hè? Nou, misschien is dat het, Johan. Dan gaan we er gewoon voor zorgen dat die mast er niet komt in het bericht. Marcel Duitser, Gildenhaus. Daar heeft hij geladen voor Zwolle en Lelystad. Zet de koffie maar vast klaar. Wat denk je wel, Marcel? Gaan we allemaal voor jou regelen, hoor. Natuurlijk, doen we niet moeilijk over. Oh, je moet dan de Edelhertweg lossen. Nee, daar kom ik niet, daar kom ik niet. Trouwens, ik heb een date vanmiddag. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Ik heb een date vanmiddag, ja, heb ik al wel gezegd. Ik heb een date met een nieuwe tandarts. Even na 3 uur moet ik bij de nieuwe tandarts. Mijn oude tandarts schijnt iets met een blessure te hebben aan zijn arm. Daar kreeg ik een berichtje over een tijd geleden. Maar goed, ik heb gewoon controleafspraak vanmiddag even na 3. Voor die tijd ga ik nog even bij de tandartsassistenten langs. Nee, dat is niet waar. Bij de mondhygiënisten. En dat is wel grappig. Daar ga ik naartoe. En die is moeder geworden. Ze vertelde een half jaar geleden toen ik bij haar was. om een half jaar later af te spreken, dat ging niet. Want dat zou dan april vorige maand geweest zijn. Ik ga elk half jaar even voor controle. Maar ze zegt, ik ben in verwachting. Dat kon ik niet zien toen. Het was een heel klein buikje misschien, maar die is nu moeder geworden. Dus ik ga vanmiddag naar haar toe. Voor een mondhygiënistische behandeling, voor de duidelijkheid. Dan zal ik haar eens even lekker feliciteren natuurlijk, hè? Want het is al wat. Ja, moeder worden, het is al wat. Kees, José en Buk. Wat is er allemaal aan de hand? Morgen Bob en alle onderwegjes. We luisteren hoor. Ja, José zal het minder meekrijgen. Die is nu een schoonheidsslaapje aan het doen. Oh, oké, dan moeten we niet al te hard praten. Maar we zijn onderweg naar Kaan. Mooi de 24 uur maken daar. Even lekker niet zeuren, een beetje wokken in Kaan. En morgen weer laden en dan weer door. Iedereen een fijne dag van de drie musketiers. Nou ja, ik neem aan dat die hond, die Buk, dat hij ook een tukkie doet. Zo tegenover José. Jawel, of even tegen José aan. Lekker gezellig. Toch? Kan zomaar. Dirk. Ik zei dat Dirk erbij was en dat heb ik ook gezegd. Dat klopt wel, dat is lambiek, hè, voor de duidelijkheid. Had ik niet gezegd natuurlijk, ja. Vignole Borbera lossen. Dat is de bedoeling. Nou, dank voor je berichtje en vervelend dat je gisteren met een kapotte radiator stond. Je berichtje kwam gistermiddag binnen, waarvoor dank natuurlijk. En vandaag is hij dus in Vignole Borbera aan het lossen. Lambiek met een smile aan de mond. Onderweg op KWC. De muzikale ketting mag je aansluiten op het nummer Bad Moon Rising van CCR. Kun je dat? Word je uit de titel peuteren?
1: Dit is Onderweg. Bob van Beter.
0: Mail me maar bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beter. Met een duik in het water denken we aan Teddy Swims. Mr. Know It All. 14 voor half 1. Onderweg naar het weeroverzicht voor Europa.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Onderweg op KBC, ook op de vaarwegen, dat houden we allemaal in de gaten. Even een verkeersmededeling. En als je een verkeersmededeling stuurt, zoals Hans de Viking dat ook heeft gedaan, dan is het belangrijk dat ik het er eerst zie. Moet ik wel even goed opletten, want Hans stuurt een bericht. VK als eerste in je bericht. En dan je bericht via Messenger naar mij, Messenger Bob van Beter. Of in het mailbericht, mailbob@kbcradio.nl, even het onderwerp VK zetten. Van Aarhus richting Veije zijn 3 rijbanen dicht. Er is namelijk een zwaar ongeluk gebeurd met een motorrijder. Al dus de Viking. Dankjewel voor het doorsturen, Hans. Zo was ik gisteren onderweg naar Lelystad. Vanuit Utrecht waren ook nog steeds de hele ochtend. En hadden we de verkeersinformatie ook over van de ANWB. Was de A6 afgesloten richting Lelystad. Ook daar was een ernstig ongeluk, werd gezegd door de ANWB. Ook hierbij is zelfs een motorrijder verongelukt. Ja, dat zijn nare berichten. Goed, Aarhus richting Veije, 3 rijbanen dicht. Ongeluk. Motorrijder bij betrokken. Onderweg op KBC. Even wat post en het weeroverzicht voor Europa zit er aan te komen. Zeker. Eens even kijken, want wat grappig. Een nieuwe luisteraar erbij, dat is hartstikke leuk. Die gaan we zo even officieel introduceren. Ik denk dat dat wel even goed is. Gaat om een chauffeur van Tontrans. Hey, collega van Hannes, denk ik dan. Ja, zeker wel. En zullen we kijken of we die kunnen meenemen zo meteen. Dat lijkt me een goede zaak. Onderweg op KBC. Eerst even kijken nog naar wat foto's hier. Even kijken, ja. Ik zat een foto. Oh, dat zijn foto's die Edwin had doorgestuurd. Edwin van Tielbergen. Ja. Kom er nog wel even op terug zo meteen, hoor. Zeker weten. Even kijken of ik niet achterloop. Jos, jawel. Jos de Zilke. Middag, Bob. Ik ga er nog eentje laden. En dan op naar de Casa vanuit Italië. De groetjes. Jos. Groeten terug. Goeie reis. Fijn dat je er vandaag ook weer bij bent. Gisteren nog met het zaagmomentje op woensdag. Hebben we mooi de eerste helft van de werkweek achter ons gelaten. En inmiddels is het dan weer donderdagmiddag geworden. Hartstikke goed. Op weg naar een Pinksterweekend. Ik weet niet of je dat lang hebt of kort. Maar dat horen we dan nog wel, Jos. Dank. Corrie. Hij zal zeker smaken, hoor. Het broodje gezond zonder mayo. Dat liet Peter weten. Nou, ik weet zeker dat het smaakt. De tosties die gaan ook veelvuldig over de toonbank hier. Alleen maar leuk natuurlijk, ja. Jeroen zei dat hij even bezig was met lossen, maar daar is hij dan toch. Jeroen Schild, hoi.
1: Ja, goedemiddag. Inmiddels Bob met Jeroen.
0: Ja.
1: Eventjes bij.
0: Ja, ja, leuk.
1: Ik heel eventjes om, want ik ga mijn collega even helpen met schoonmaken en zo.
0: Ja, ja, snap ik.
1: Ja, gisteravond ben ik gekomen tot aan Sittard, Born.
0: Mm-hmm.
1: Ja, vanmorgen lekker op tijd vertrokken. Ik heb ze juist gelost in Ecurie sur Colle.

0: Ik kies uw kool.
1: Salon en champagne.
0: Oh, lekker, ja.
1: Ja, en dan gaan we richting Nancy dadelijk, gaan we stro laden en dan gaan we op Holland aan. Hè.
0: Ja.
1: Ja, richting het weekend. Dus ik denk dat we vanavond op de camping staan. Hè.
0: Oh ja, barak.
1: Ja. Ik haast wel zeker. Ja, ja. Dus het blijft erbij.
0: Leuk toch?
1: Bob, ik zeg fijne uitzending verder. En tot morgen. Groetjes.
0: Dat is goed. Jeroen, ik denk met die lekkere Kamado in je hoofd, dat wil zeggen de gedachte op de Kamado, dat de reis heel snel gaat. Eerst nog even lekker overstaan in België. Want dan het weekend zal er, het Pinksterweekend zal er wel gebarbecued worden, denk ik dan. Ja, dat heet barbecue niet meer, hè? Dat heet Kamado, geloof ik. Heerlijk, ja, wij gaan ook zaterdagavond barbecuen. Gaan we doen bij Marit in haar tuin. Ze heeft een hele grote lekkere barbecue. Alleen iemand moet dat in orde maken. En ik heb gezegd, ja, ik ben vrijdag en zaterdag, dus morgen en overmorgen bezig met de verhuizing van de studio. Dus dat gaat niet lukken. Dus er komen wat vrienden over om de boel een beetje op te warmen en te regelen. Zodat ik zaterdagavond daar aankom en denk van, oh heerlijk, laat me heerlijk verwennen. Qua eten dan bedoel ik. Ja, de rest ook natuurlijk, maar dat begrijp je ook wel. Lekker borreltje erbij. Lekker hoor, heel goed. Wat een foto's, Edwin, stuur je door. Edwin van Tielbeke, voorgaande uur zei ik al, geladen in Dresden. Collega is net weg. Hij heeft het restant gekregen waar ze nog even mee bezig zijn, tot een uur of één. Ik zat even mee te kijken. Dat was wel leuk eigenlijk, qua geluid ook. Hoor even hier, hoor even. Ik zit naar een video te kijken. Ja, het is net, dat ruist een beetje. Dat is ook niet, oh, niet zo slim. Ze zijn de boel aan het schoonspuiten, voor de duidelijkheid. Jongen, wat een herrie. Maar ja, iemand moet het doen natuurlijk, ja. Ze zijn lekker beschäftigd, zeg maar daar. Nog een fotootje, nog meer geluid, denk ik. Even een videootje bedoel ik. Ik zeg fotootje, maar een videootje. Hoor even. En het reinigt als een malle, zeg maar. Helemaal voor elkaar. Zeg, het weeroverzicht voor Europa. Beginnen we altijd in België. Het was een vrij zonnige ochtend. Vanmiddag wat meer stapelwolken, afgewisseld door zon natuurlijk ook. Vanavond en vannacht een vrij helder geheel. Met afkoelende, de temperaturen komen tussen 10 en 14 graden uit. En ja, dan morgen. Op grote schaal is het zomers warm in België. 25 tot zelfs 28 graden in de Kempen. Wat een lang weekend staat eraan te komen. Dat begint dus al morgen, zeg maar. Het wordt gigantisch druk op de wegen. In Nederland, België ook denk ik dan. Lokaal tropisch warm voor zaterdag. Dat betekent van 25 tot lokaal zo'n 30 graden. Niet te geloven. En zondag ook volop ruimte voor zon. Stapje terug, 25, 27 graden. En daarna mogelijk aanhoudend zomers voor België. Voor Zuid-Europa duiken we ook in de hoge temperaturen. Maar namelijk in Italië hoge temperaturen. Rome. Vandaag bijna, morgen bijna zeker en zaterdag zeker 29 graden. Het is veel zon overgoten. Marit en ik, we zijn een keer in Rome geweest, een jaar of 4 geleden inmiddels geloof ik, 5 denk ik wel. En dan was het ook 29 graden. Jongen, dat was warm in zo'n stad. De zon die draait in elk geval over uren in Bella Italia. Dus wat dat dan gaat, ga je die kant op of beter? Het is genieten, denk ik dan wel. De zomer draait ook op volle toeren in eigenlijk heel Spanje. Veel ruimte voor zon. De Spaanse autoriteiten roepen zelfs uit dat het erg warm gaat worden. Dus voor zelfs Spaanse begrippen. Het Pinksterweekend komt het kwik in de regio Andalusië. Zuid-Spanje zelfs in de buurt van de 40, 40 graden. Oei. Nou, heel veel sterkte daar. De afkoeling aan zee is dan wel nodig. Malaga ook bijvoorbeeld 24 graden. Valt dan weer mee. In vergelijking met. En in Barcelona gaat op 27 in Noordoost-Spanje. Zo. De zomer weet voorlopig van geen wijken voor het Spaanse land. Voor Frankrijk breekt ook die zomerse periode aan. Dat is eigenlijk al wel gebeurd. Zo goed als overal droog vandaag. Veelal zon overgoten. Vanaf morgen in het hele land de zomerse waarde van 25 graden die ruim wordt overschreden. In het zuiden van Frankrijk wordt het tropisch warm. De 30 graden wordt echt overschreden daar. Lokaal namelijk in het zuidwesten richting Bordeaux 35 graden Celsius. En ook in het Pinksterweekend verandert hier maar weinig aan. Parijs gaat ook de tropische 30 graden tegemoet. Dat is misschien weer wat minder. We hadden het al over Rome. Maar dit is ook wat. Nog altijd wel licht wisselvallig weer op de eilandengroep van Groot-Brittannië. Met veel bewolking, geregeld nog steeds buien die overtrekken. Maar het weertype gaat veranderen. Tijdens het lange Pinksterweekend is het bijna overal droog en ronduit zonnig. Met 24 graden in Liverpool en Londen 7 of 28 graden Celsius. Voor Duitsland geldt ook in aantocht warmer en droger en zonniger weer. Vandaag al ruim boven de 20 graden. Alleen in het noorden is het enkele graden minder warm. Vanaf morgen, vrijdag, 22 tot 26 graden. En in het Pinksterweekend lokaal de tropische 30 graden die gehaald wordt. Ook Oostenrijk pakt goed uit. Ronduit wisselvallig en frisse periode. Die gaat voorbij. En dan komt de zomerse tijd eraan. De buien die maken vanaf vandaag namelijk al plaats voor zonnig en warm weer. Morgen 20 tot 24 graden. En daarna zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En ook in Zwitserland is dat het geval. Vanaf morgen 26, 27 en misschien nog wel 28 graden op sommige plekken. In de bergen. Op 2000 meter ligt de temperatuur trouwens maar op zo'n 14 graden Celsius. Nieuw. Wie? Ook alweer. Ja, Hannes van Tontrans, die meldt dat. Inmiddels is Hannes even doorgereden. Eens even kijken of ik hem nog kan vinden, want dat is wel even goed om te weten. Nou, ik hou het maar even spannend, denk ik. Ik heb wel een lekker plaatje voor je nieuwe collega die luistert. Jonge, jonge, jonge, jonge, wat een voorbereiding wil van beter. Lulu, The Man Who Sold the World.

0: Ton van Grunsve, een kameraad van mij, luistert nu ook wat goed.
1: Nieuw.
0: Expeditie Thijs in Weert, daar rijdt hij voor de duidelijkheid.

0: Lulu en David Bowie. Zometeen verkeersinformatie. Ever stuurt even een berichtje over Frankrijk. Maar dit nummer is dus speciaal voor Tom. Hij luistert nieuw naar KBC. Leuk, Tom van Grunsven, dat je er bent. Onderweg op KBC Radio. 1 minuut over 1:30 inmiddels geworden. En hoog tijd om dat bericht even onder de loep te leggen. Het gaat over de A75, de bekende brug bij Millau. Daar is het misgegaan, of Millau zo je wilt. De A75 tussen Lodève en Millau. De weg is compleet afgesloten. Dat heeft te maken met een zwaar ongeval in beide richtingen. Evert, die stuurt het even door. Evert Brugman, dank je wel. Onderweg voor de Witte Hoesgeest. Evers, dank je wel. A75 dus, Lodève in Millau. Daartussenin is de weg dicht door dat zware ongeval.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil lagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaten is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk vanmorgen is de A59 naar Den Bosch nog altijd dicht ter hoogte van afrit Os. Onbekend hoe lang dat precies gaat duren. Men verwacht tot halverwege de middag. Op dit moment kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2... Verder ook nog file op de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Door gaten in het wegdek is daar 1 rijstrook dicht.
0: En voor de lekkere zaken, het is vandaag de dag van aardbeien met slagroom. Heerlijk. Het is de Europese dag van de Natura 2000. Het is de dag van de praktijkmanager. De dag van fiets naar je werkdag. Moet niet gekker worden in de wereld. En het is de internationale dag van de thee. Ik ben daar niet zo van. Mocht je koffie willen, kun je het bestellen bij mij. Messenger Bob van Beter. Bob en kbcradio.nl. Voor de ketting komen de ideeën binnen in aansluiting op Bad Moon Rising. Met name die maan die flink uitkomt. Die gaan we zo meteen horen. Zover zijn we nog niet. Creedence Clearwater Revival. Eerst hoor je zo meteen Chris Bauer. Vanavond de vent.

Ah ja, vanavond event. Chris Bauer, onderweg naar KBC Radio. Ja, een nieuwe single voor hem. Ja. Zo vader, zo zoon, zo gezegd. Hè? Daar komt het eigenlijk wel op neer. Hé, hey, er is heel wat post nog te gaan. We hebben veel te doen. Eens even kijken wat we nog allemaal voorgeschoteld krijgen. En er zitten wel berichten door elkaar. Los van, ik zeg het nog maar een keer, een verkeersmelding. Altijd even beginnen met een bericht VK. Dan zie ik dat als eerste in mijn buitenspiegel zeg maar binnenkomen. Binnenspiegel is er niet zo echt. Michel van den Aardweg, Michel van Doren. Alexander Curly hoorde ik er straks. Wat maakte hij toch wel mooie teksten, zeg. Het was meebrullen daar straks met Guus, kom naar Huus. Maar hij moest Bob dubbel op vandaag. In het kwadraat met een drietal nummers. Hollanders. Guus, kom naar Huus. En die andere was ook hartstikke mooi, die Engelse vond ik wel. I'll never drink again. Ik zeg het niet, dat zong hij. Oké. Okay. De Tukker Tarzan die had al lang een berichtje gestuurd dat hij erbij was. Onderweg vrienden, ik heb vannacht in Den Haag gestaan. Ik zag het op Facebook ook trouwens. En vanmorgen gelost en weer geladen. En nu weer, oké, weer geladen in Aalten. Ik ga richting Oldenzaal. De Tukker Tarzan is goed bezig. Wim Groteboer is erbij. Die hoor je zo. Ruud van der Zee, mammoetroodkakker. Vanmorgen op tijd in Amsterdam gelost. Ik sta nu een kwartiertje, liet hij voor 12 uur weten. Inmiddels is dat al ruimschoots voorbij. Van het later er is af, even pauzeren en rond 2 uur laden voor Vlissingen. Morgenochtend lossen en dan heb ik een weekje vrij. Heerlijk, Ruud. Het is je gegund. Kun je een leuke nacht van Ellen, van Riek Schuring en René Beverwijk ook vinden in jouw systeem? Het antwoord is meteen nee. Nee, nee, nee, nee. Maar ik kan me best wel eventjes doen. Verder dan mijn neus lang is kijken natuurlijk, Ruud. Maar dat gaat hem vandaag niet meer worden, kan ik je vertellen. Dus dan zal het morgen weer zijn als je erbij bent. Maar dan moet ik even gaan zoeken, hè? Dus zei ik al. Maar dat doe ik heel graag voor jou, vriend Ruud van der Zee. Martina en Reinhard met Bob. Hoi, salut et coucou. Vanuit het thuiskantoor in Erfstad. Reinhard is er natuurlijk bij, die kijkt mee. Heeft de deur open gedaan. De laatste dag voor een weekje Frankrijk. We gaan vannacht naar Bordeaux. Even een korte vakantie daar. En op naar, ja, we hoorden het al, het zonnige, hete Frankrijk. Helaas zijn Reinhard en ik nog niet in jouw nieuwe studio geweest. Oh, niet in de oude studio ook. Nee, dat is waar. Nou, ik heb de foto's nog gelukkig. Dat scheelt dus. Gaat er misschien wel een keertje van komen. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Onderweg op KBC. Ik wens jullie een goede vakantie natuurlijk, ja. En succes met de verhuizing morgen naar de nieuwe studio. Ja. Hartelijk dank. Goeie reis voor jullie. Voorzichtigheid geboden. En we krijgen allemaal van Reinhard en van Martina knuffeltjes en de groetjes. En Reinhard zegt, de ketting staat al klaar. Ik zag ergens een berichtje van jou, Reinhard. Ik zoek hem gauw eventjes op zo meteen. Want Hannes die is aan het voordringen. Die zegt, Michael Nesmith en Silver Moon. Daarachteraan Mike Oldfield, Moonlight Shadow. En Rowan Hersen met de Moon. De Moon. Op zijn Limburgs is dat van de maan natuurlijk in Nederland. Nou, Reinhard. Nee, toch niet een berichtje van jou nog gezien. Nee, ik dacht het even. Dat was van gisteren inderdaad. Oh, dan krijg ik hem zo meteen nog wel doorgestuurd, denk ik dan zo. Of zat hij in de mail? Nee, Jacco. Hey, Bob, ik heb net controle gehad op de A4 bij Werl door de Balm. Alles was goed natuurlijk en ik kom weer verder. Maar dan weet je dat daar gecontroleerd wordt. Oké, dank je. Hartelijk bedankt voor het sturen, Jacco. Alles erop en eraan daar dus, denk ik dan. Even kijken, want ik heb wat nieuwe bestentjes. Peter is erbij gekomen. Pierre uit Klooster is erbij. En Rijka heeft zich ook gemeld. We luisteren ook mee. Hans en Rijka. En Rijka zit er met alweer thuis. Even alles schoonmaken voor het weekend. En ja, het weekend is Hansjarig. Kijk eens aan, Hans. Geweldig. Op naar een nieuw feestje. Zeker. Ah, nu stroomt het achter elkaar binnen. Ook Reinhard zit erbij. Hartstikke goed. Ja, zie je al. Ik denk al, ik krijg een nieuwe lading binnen. Maar dat klopt wel. Rijka, maak even je berichtje af. Hans is dus van het weekend jarig. Even een leuk liedje van Kimberly, als het kan. Ja, ik weet niet of het gaat lukken vandaag meer. Want we zitten best een beetje vol eigenlijk al met de show. Dus alvast een fijne verjaardag, Rijka. En jij, Hans, in het bijzonder. Want jij bent echt jarig natuurlijk, ja. Is dat dan morgen? Of ik bedoel, zaterdag of zondag? Of tweede Pinksterdag? Nou ja, dat horen we dan nog wel. Kunnen we nog eventjes een feestliedje voor je plannen. Marcel Duitser staat bij de Weekamp in Zwollywood aan de A28. Ik ben er weer bij voor de duidelijkheid, Marcel Duitser, dankjewel.
Wat heb je snel gedaan vanuit Lelystad, zeg. Hey, dat is maar een klein stukje natuurlijk. Als het allemaal maar doorrijdt op die 28 of de N50. Maar geregeld wat gebeurt natuurlijk, ja. Freek de Reiziger. Even kijken, is op de luistertour. Even de groetjes vanaf de kooi-aap. Oh ja. Hij is lekker bezig, zie ik hier in de video. Hey. Hij rijdt op de kooi-aap. Gaat de boel eens eventjes brengen waar het moet zijn. Freek, leuk dat je er bent. En ik heb veel reacties ook extern gekregen op jouw liedje wat je had doorgestuurd. De vraag was alleen nog eventjes, waar heb je dat allemaal laten maken? Vanwege de kwaliteit die zo goed was. Leuke reacties daarop, dat horen we nog wel even van jou. Hoeft niet in de uitzending hoor. Althans niet op dit moment, want je bent toch druk bezig. Hey, de MRC-mossel is erbij. Hoe kan dat alweer? Vandaag zijn we er weer bij. We gaan wat tuininkopen doen bij een bekend tuincentrum in Halsteren. Hoe kan dat nou? Jullie zijn toch aan het vliegen? Ik snap er nou helemaal niks meer van. Goed. Oh, en Hans is zaterdag jarig, 23 mei. Dan wordt hij het nieuwe 75. Hij wordt 55 dus. Oké. Okay. Oké. Okay. Wat leuk om te lezen, zeg. Hey. Dit is Madonna. I feel so free. Ik ook, en daarom laat ik hem even horen. Stukkie, niet te lang, want we moeten nog even naar de ketting. Voor vandaag.

0: dancing. I feel so free. Ik liet erbij verhoren de extremiteiten van Madonna in de nieuwe single I Feel So Free, samengevat. Ja, natuurlijk, ik heb een paar vergissingen gemaakt. En ik ga het meteen even rechtzetten, anders denk je ook van... die van Beter begint echt achterlijk te worden. Klopt ook wel een beetje natuurlijk, ja. Want Reinhard had gisteren al een bericht doorgestuurd. Ik was hem even kwijt, ik was even te geconcentreerd op de berichten die binnengekomen zijn. En ik dacht eigenlijk, Martina, dat jij... Het had over een nieuw berichtje van Reinhard. Maar Reinhard gaat de invulling geven aan de ketting wat betreft de eerste schakel zometeen. In de aansluiting op Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising, zometeen. En nog een vergissing, meteen maar met de billen bloot. En hier een verkeersmededeling. Eerst richting Borselen door een pechgeval. In de Oostbuis is de tunnel dicht. Om 1 uur gaat die pas weer open. Oké. Luc, dankjewel voor het sturen. Luc schrijft inderdaad, goedemiddag Bob, we zijn er weer bij. En toen dacht ik, dat kan toch niet? Nee, het vliegen was gisteren. Oké, ja. Goed. Maar jullie zijn weer veilig geland en er zijn er vandaag wat inkopen doen bij een bekend tuincentrum in Halsteren. Helaas staan we dus in de file voor de Westerschelde-tunnel vanwege de berging. Richting Borselen, de Oostbuis. De weg is dicht, gaat om 1 uur pas weer open. We hebben de tijd hoor. De radio aan, dus iedereen de groetjes van ons. Luc en Miranda. Zegers. Ik denk dat we jullie niet meer herkennen. Jullie zijn veel te bruin geworden daar op de Peloponnesus natuurlijk. Ja. Goed. Nou, duimpje van Ruud, hartstikke goed. Duimpje van Peter nog niet, maar bij deze wel die duim terug. Onderweg op KBC Radio. Zo. Oeh. Soms moet je gewoon maar toegeven dat je fouten maakt.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: Phil Carmen, Moonshine Still. Wat een geweldige keuze, wat een geweldig nummer. Reinhard Schoen.

0: Ja, hier word ik vrolijk van. Ik was 20 in het jaar dat dit nummer verscheen, in 1986 dus. Het was een mooi jaar, het was een slechte zomer. Het was een vakantie die verregende op Zandvoort met een goede vriend van mij. Was ik daar in de caravan van zijn ouders met zijn zus en een vriendin. Nou, er is niks gebeurd hoor, by the way. Maar het was wel leuk om die herinnering even bij te krijgen. En Phil Corman op de radio. Ik maakte radioprogramma's voor een radiostation in Amersfoort. Een piraat. De piratentijd komt weer naar boven. Lekker hoor. Moonshine Still, Phil Corman, onderweg op KWC. Oh, en ik begon ook mijn eerste baan als programmatechnicus, of eigenlijk als technicus in de audiovisuele branche. En ik startte met mijn eigen zaakje op 15 april 86. Wat een herinnering. Dit is Phil Collins, mensen. We gaan ervoor. Schakel 2 in de muzikale
1: de
0: ketting.
1: De muziekketting.
0: Two Hearts.

0: Alweer een Phil, inderdaad, na Phil Carmen en Moonshine Still. Phil Carmen heeft trouwens ook nog een ander mooi nummer gemaakt, On My Way to L.A. Ik geloof ook uit 86, als ik me niet vergis. Je hoorde Phil Collins daarachteraan met Two Hearts. Dan hebben we nog één schakel voor de muzikale ketting en dan zijn we er doorheen, ook door dit programma vandaag. Het is 1:04. Heb je nog wat te melden? Nou, dan had je dat heel snel moeten doen. Alles nog eventjes... De ketting Ann Lee en Two Times, Back to the 90s. Ann Lee, Two Times, kan dat nog? Phil Collins, Two Hearts, het zou kunnen. Het kan ook iets anders worden. Ik kijk even na. De laatste post. Ik wil nog even gauw horen hoe het met... Hij is alweer doorgereden volgens mij. Ik weet het bijna wel zeker. Wim Groteboer is. Mnop. Mnop. Heeft het dan voor Mnop gedaan, denk ik dan? Ja, ik kan hem nergens meer vinden. Dat is toch even jammer. Wim Groteboer. Even heel gauw nog in de uitzending, Wim, nu het nog kan. Kom er even bij, Wim Groteboer.
1: Test. Test.
0: Ja, kom maar, Wim. Test. Ja, hij doet het wel.
1: Goedemorgen, Bob van Beentum.
0: Nou, inmiddels middag, Wim.
1: Ja, ik was een paar dagen op de luistertour, hè.
0: Oh,
1: ja.
0: Goed zo, goed zo.
1: Ik wil niet zeggen dat ik niks te praten heb. Ik praat altijd.
0: Ja, je bent altijd een lekkere luller, zeg maar.
1: Hey,
0: ik ook.
1: Jacob.
0: Ja.
1: Ik heb al bijna weekend.
0: Lekker, man.
1: Ik ga dan met een volle vracht naar huis. Ik was op bestemming Amsterdam.
0: Oh, je durft.
1: Stellen ze de vracht af, hè?
0: Ja.
1: Ze waren al klaar in Amsterdam. Oké. Okay.
0: Goed dan.
1: Nou, dan mag ze morgen een andere mee weg. Zo gezegd, zo gedaan, hè?
0: Ja, goed, man.
1: En ik zou zeggen, allemaal prettig weekend. En Bob.
0: Ja.
1: Wil je een plaatje voor mij draaien?
0: Morgen.
1: Kleinkinderen. Oh, kleinkinderen. Kinderen.
0: Ja,
1: nou, denk ik, een lang weekend, heel lang weekend.
0: Oh, ja, maak er een leuk weekend van, Wim. We moeten allemaal morgen nog werken, tot als de meesten onder ons. Dit is Ann Lee en Two Times.
2: De muziekketting, schakel 3.
0: Alles, geen verzoeken meer voor jou morgen, hoor. Bij wijze van spreken. Iedereen, dank voor de input voor vandaag. En mijn output is inderdaad dit als laatste. Wens ik jullie veilige kilometers. Reinert en Martina, goede reis naar Bordeaux. En iedereen heel graag tot morgen tussen 11 en 1 hier.

Uit 1999, op het randje van de 90's, Hannes. Allemaal dank voor het luisteren nogmaals. Tot morgen. Hele fijne voortzetting van je donderdagmiddag. Morgen bouwen we weer een feestje hier bij KBC Radio. Lekker onderweg. Goed. 50 jaar popmuziek en nog veel meer zometeen. En Marken het Zoutuur om 3 uur bij KBC. En dit programma is ook morgen weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaande Radio.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer opengaat. Het weer, droog en zonnige momenten bij een zwak tot matige zuidwestenwind, wordt het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg. Onder andere de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie na een ongeluk van gisterochtend is er één rijstrook dicht. Verder helemaal dicht de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg afgesloten na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder de N36 nog, daar heb je in beide richtingen een afsluiting bij de N48. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren.
14: We are

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens door de controles. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten extra. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file door een spoedreparatie 10 minuten vertraging. A59 Os-Den Bosch is dicht nog steeds door een ongeluk omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

around and stuck around.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaanoever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markkessoer. Het gaat om de uitlatingen die Markkessoer voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er één rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langst op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer.

Nobody knows where my Johnny is gone. But Judy.

0: Jouw station.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaan-oever gesproken. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessohor. Het gaat om de uitlatingen die Markessohor voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bij Everdingen 10 minuten vertraging door het slechte wegdek. Ook een kwartier vertraging nog steeds op de A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar. A27 naar Breda voor knooppunt Hooipolder 20 minuten extra. En de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Er is een rijstrook dicht.
10: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee, het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
11: AM

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarscijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een recordaantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie.

0: Dat was Kim Wilde in het Zoute Uur. Een populair programma stopzetten? Is dat wel slim? Over een liedje of 10 beantwoorden we die vraag. We gaan er eerst een heleboel achter elkaar zetten. En we gaan zo even naar het Verenigd Koninkrijk om de groeten te doen aan Raymond B. Marshall. Achter elkaar horen we Herman Brood, bijgestaan door zijn Wild Romance. Daarna Sly and the Family Stone, de Nederlandse Cats uit Volendam. En we hebben nog een leuke van Frankie Valli. Eerst Herman Brood en his Wild Romance en Still Believe.
1: You make me feel like a drunk. Loser's gone.

Ik had hem beloofd en belofte Maatschuld, dat was Frankie Valli en Can't Take My Eyes Off You. En let's say hello to our loyal listener in the UK, Raymond B. Marshall. Raymond lives in Easterton and learned Dutch through listening to KBC Radio. KBC Radio kan ik gewoon tegen Raymond zeggen, want hij heeft via onze zender, via KBC Radio, leren spreken in het Nederlands en leren schrijven in het Nederlands. Complimenten, Raymond.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hè? Wat? Hè? Huh?
11: Ik ben het. Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
14: Vaarwel, oude onderbroek.
13: Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden, vanmiddag naar Turkije worden gebracht. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je voor Everdingen een half uur vertraging vanaf Utrecht. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam ook een half uur extra tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Door de file op de A2 loopt het ook vast op de A27. Richting Gorkum heb je tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout een kwartier vertraging door een ongeluk.
18: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E, delay.nl.
19: Miami Girl.

Jackie Wilson said, dat was de Ier Van Morrison. Ik ben eerlijk gezegd altijd wel een beetje een fan van hem geweest. Bij zeezender Veronica werd in april 1971 het programma Koffietijd stopgezet door programmaleider Rob Oud. Tineke de Nooi keerde ruim een jaar later terug met Koffietijd. En dat stopzetten dat bleek toch niet slim geweest te zijn. Meteen na terugkeer in de ether leverde het programma uitstekende luistercijfers op. Ik heb wel eens gelezen dat Tineke op sommige momenten 3 miljoen luisteraars had. Kom er nog eens om. Hier zijn de Limburgse Walkers met dat mooie My Darling Helena.

0: to call us.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Nu de meest Europese der Japanse wagens met voorwielaandrijving. Subaru. Deluxe vanaf 119.500 frank. Verdeeld in het Antwerpse door etablissement Verscharen. Bisschoppen of Laan 41 43 nabij het Sportpaleis de Deurne. Telefoon 24 83 15.
3: Speel zeker. Rij veilig met Subaru.

Pierce, Shocking Blue, Mango Jerry, Norman Greenbaum en vele, vele anderen. 20 gouden hits van toen, nu voor maar 1990. Ook op cassette en 8-track. Super Gold van K-Tel.

Luttele momenten geleden. Don't call us, we call you. Als je gesolliciteerd hebt, weet je wel. Sugar Loaf was dat. En net uit 1984, de grote Tina Turner. We don't need another hero.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
7: Hè? Ja!
5: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbikeverboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook viel op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen knooppunt Del en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
7: We are

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. VVD-Kamerlid Bikkers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 520 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Everdingen. Doe je er een half uur langer over. En daardoor viel op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Bilthoven en Everdingen, 35 minuten vertraging. Dan naar de afsluitdijk, de A7 in de richting van Friesland. Die is dicht bij de Lorentsluizen door een ongeluk. Verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. En dit gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen Wezep en Zwolle Noord heb je door een ongeluk een uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En ook een uur extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En ook dit komt door een ongeluk.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os, bij Ravenstein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os, voor het knooppunt Paalgraven, heb je 3 kwartier vertraging.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun 2 kinderen te hebben mishandeld blijven 2 weken langer vastzitten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 750 kilometer file. Het is drukker dan normaal. Er is veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Maar ik begin met de afsluitdijk, de A7 van Horen naar Heerenveen. De afsluitdijk is dicht in de richting van Friesland door een ongeluk. Voorlopig moet je omrijden via Almere en Emmeloord. Dat is onder andere over de A1 en de A6. Ook op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen, is de weg afgesloten bij Marum. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat levert wel veel vertraging op. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een 30 minuten vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 20 minuten extra door een pechgeval.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
10: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord?

0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. En de twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt af, maar op een paar plekken heb je nog veel vertraging. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoendelo. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En dat gaat nog een paar uur duren. Diezelfde A1, maar dan van Apeldoorn verder naar Hengelo, is de weg tussen Twello en Badmen volgelopen. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Heerenveen is de afsluitdijk nog steeds dicht in de richting van Friesland vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Door de file op de A2 bij Everdingen loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je 3 kwartier vertraging.
6: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
7: We are officially the hottest AM station.
8: 891.
9: Windkracht 6 tot 7.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: KBC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderlo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen, dus de afsluitdijk richting Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam, in beide richtingen bij de Haarivlietbrug een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer, omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. Half september moeten vier jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde banga-lijst in 2024. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. En op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog ruim 40 kilometer file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twallo en Badmen een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk vanmiddag. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein. Drie kwartier vertraging door een auto met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag. Vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
4: ABC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergrote dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: 9-1.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens haar advocaat is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. En in Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
9: Jouw hits, jouw station.

0: Okay.
1: I only love it 'cause it's you.
2: Hits from the Heartland.
3: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. KBC.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
11: We are

0: 9-1-1. Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. En in Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim €450.000. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Ja, Brieke, kom maar.
8: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

nodig aan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: CFM Musical Power.
1: Erade is wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erade is wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. En de afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ah, mijn rug.
14: Beweeg.
13: Hé, wat? Huh?
14: Ik ben het. Je rug.
13: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
15: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.

je dus Frances Dix met het radio nieuws. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws. We are.

0: deal with it.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen asielzoekers die op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten omdat het opnieuw te vol was, overnachten in een sporthal in Gieten. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. En een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging gehouden voor asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: ABC Radio. Jouw hits, jouw station. Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradis Wijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou.

0: Je overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: KBC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are

0: popmuziek.
1: KBC!
2: KBC!
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volk luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotilla-vloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws. We are a